Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: turn to dust all that I adore.
1: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We keren vandaag terug naar het prille begin van de 60s met een liedje van Roy Orbison, getiteld Only the Lonely. Terwijl dit een van de droevigere nummers is die ooit werd opgenomen, beweerde Roy het geschreven te hebben in een vrolijke bui. Ik heb wel eens momenten gehad waarop ik in een depressie zat, maar toen kon ik niet eten, niet slapen, niet communiceren en dus ook geen nummer schrijven, vertelde hij. De meeste van de hits die Roy Orbison schreef waren bedacht toen hij in een tevreden gemoedstoestand was. Samen met tekstschrijver June Melson werkte hij aan dit liedje. De inspiratie voor Only the Lonely haalde June uit het feit dat hij als tiener met een gebroken hart achtergelaten werd door zijn geliefde, die vertrok met een Cadillac. Eigenlijk was het de bedoeling dat Only the Lonely werd weggegeven aan Elvis Presley of de Everly Brothers, maar die laatste overhaalde Roy om het zelf uit te brengen. Het werd al snel een van zijn grootste hits en een voorbeeld van een emotioneel liedje met een aangrijpende tekst en een soulvolle zangprestatie. Toen Roy bij de Traveling Wilburys zat, schreef hij een vervolg op deze song met de titel Lonely No More. Maar misschien hoor je die wel eens op een andere keer hier op de radio. Wij laten Roy Orbison nu zingen over hoe het is om eenzaam te zijn. Yeah.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LightScreens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen niet van een leien dakje en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Beginnen met Dire Straits en dan is de toon meteen gezet voor een vrolijke en succesvolle editie van het Antwerps Terras, denk ik. Hele goede morgen allemaal, welkom. Ja, wij zijn er weer klaar voor hoor. Zaterdag 12 september, 10 uur geweest. Het Antwerps Terras gaat weer open en we hebben een nieuw item vandaag. Nieuw is dat we elke tweede zaterdag van de maand Juliette te gast hebben op ons terras. Zij baat bollenwinkel Helios uit en komt hier vertellen over Antwerpse snoep vandaag. We zijn niet voor niets de lekkerste radio van Antwerpen, want in Lekker Antwerpen hebben we het vandaag over cuisine op de Draakplaats. Een abuus dat niet just is, dat is een van de Antwerpse uitdrukkingen die aan bod komen in het wekelijkse praatje van dialectgids Patrick van Oitsel. En we hebben ook nog bezoek van Christine Moons en René de Prof. Dat zijn mensen van het Noordtheater en het Multatuli Theater in Antwerpen. Die komen hun nieuwste productie voorstellen. We overlopen natuurlijk de jarigen van de dag en we hebben weer een paar nieuwe singles die we op onze playlist gezet hebben. Dus het belooft hier een gezellige en overvolle editie te worden van het Antwerps Terras.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

Een van onze 60's favorieten zou hoog genoteerd staan mochten we ooit een top 100 doen van de jaren 60. Deze Happy Together van de Turtles. Er was goed nieuws, want Stevie Wonder komt nog eens buiten. Hij komt naar Amsterdam, meer bepaald. Op 28 oktober komt hij optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus. Maar het slechte nieuws is dan weer dat het heel snel was uitverkocht. Nu, ik was net even aan het kijken. Er zijn nog wel een aantal tickets, maar die kosten minstens 189 euro per stuk of meer. Dus we zullen het maar gewoon bij de plaat houden, zeker.

Het is zo'n nummer dat je al wel eens te horen krijgt in ons 80s programma tussen 6 en 8. Suspicion van Toy, belpop van de bovenste plank. Wie is er allemaal jarig vandaag? Wel, in eigen land vieren we de verjaardag van Chris Willemsen, die we onder meer kennen uit Clinic Clowns. Pieter Loridon is ook jarig, wordt er 54, net even oud als Chris Willemsen trouwens. En politicus en voormalig nieuwsanker Mark de Mesmaker wordt er 68. Ook jarig, Mylène Farmer.

0: Regelmatig al wel eens te horen in de versie van Kate Ryan, maar dit was de enige echte originele Désenchanté van Mylène Farmer en die wordt er vandaag 65. Straks de nieuwe single van Bryan Adams.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
4: Welkom in het Witte Paard.
5: Koop je tickets via witte-paard.be.

Vorige week vierden we in dit programma nog de 80ste verjaardag van Barry Gibb. En kijk eens aan, daar zijn de Bee Gees alweer met Love You Inside Out. Er is een nieuwe single uit van Bryan Adams, die heet The Ballad of Terry Fox. En dan vragen wij ons natuurlijk af, wie is eigenlijk Terry Fox? Wel, dat was een Canadees die in de jaren 80 op één van zijn eigen benen en een prothesebeen heel Canada wilde doorkruisen. Meer dan 5000 kilometer liep de man op nog geen 150 dagen... Wat veel meer is dan een waar huzarenstukje en dat is bijna elke dag een marathon. Maar uitgezaaide kanker bij de loper heeft ervoor gezorgd dat de fysieke eindmeet uiteindelijk niet behaald werd. Bryan Adams, die brengt ode aan deze Terry Fox op zijn nieuwe single. En die heet The Ballad of Terry Fox.

0: Een ode aan Terry Fox, de man van de Marathon of Hope door Bryan Adams. En die komt naar Antwerpen trouwens. Hè. Op 15 oktober staat hij nog eens in de AFAS Dome hier in Antwerpen. En nu gaan we het hebben over snoep. Iedere tweede zaterdag van de maand trouwens op dit Antwerps terras. En we hebben daar iemand voor ingeschakeld die er alles over weet. Namelijk Juliette van Helios.
1: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in de bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep. Snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express. Ik wil het vandaag eens hebben over boerentenen. Kennen jullie eigenlijk boerentenen? Of in het andere woord haricots? Dat was een klein fabriekje in de Eikelstraat hier in Berchem die die maakte. En dat zat altijd in een doosje van een kilo. En die boerentenen die zien eruit zoals vroeger, die echte grote boerentenen die ze in de soep deden. Je weet, haricots. En, er zit zo van dat wit schuim in. Sommigen noemen het gimoof, maar eigenlijk is het een beetje het binnenste van een mellowcakes. En het is eigenlijk een liefdesverhaal of een haatverhaal. Want sommigen lusten het echt en die zouden het heel het seizoen eten. Maar eigenlijk zijn haricots alleen maar verkrijgbaar in de koudere periode. Dus laten we zeggen september tot april. En eigenlijk wil ik het dan ook hebben over dat... we waren bezig over het binnenste van een haricot, maar eigenlijk een chocozoen. Hetgeen dat jullie wel allemaal kennen als het andere woord. Maar een chocozoen heeft eigenlijk hetzelfde vulsel. Heel bizar. Maar wie de chocozoen heeft uitgevonden, heeft eigenlijk misschien de haricot wel een beetje gekopieerd. En iedereen die nu die chocozoen voor ogen ziet, nee, de chocozoen was veel groter vroeger. Nu is dat een hapklare snoep, maar vroeger was zo'n chocozoen 10 centimeter groot. En kan je dat inbeelden dat dat dan in de toog lag van sommige bakkers? En wij in Antwerpen, met zo'n stad, een havenstad, waar zoveel rassen door elkaar wandelden en die zagen dat in de toog liggen, kan me wel best inbeelden dat die dan aan iets anders dachten. Jullie ook natuurlijk. Dit was het dan voor deze maand. Volgende maand gaan we het over schappetjes hebben.

0: nooit echt een hele grote hit geweest, maar zo plezant om nog eens terug te horen. The Lonesome Loser van de Little River Band. We hebben nog een paar bekende jarigen, onder meer Hans Zimmer, de filmcomponist. Die wordt er vandaag 69. En ik heb er nog twee, maar die zijn jammer genoeg niet meer onder ons. Maar dat wil niet zeggen dat we ze niet gaan herdenken in dit programma. Maar dat is voor straks.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
0: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Suspicious Minds kennen we natuurlijk van Elvis, maar dit was de versie die de Fine Young Cannibals in de jaren 80 ervan maakten. Onze jarigen van vandaag. Wel, het is de geboortedag, deze 12 september, van Mr. Barry White. Die werd geboren op 12 september 1944, overleed jammer genoeg al in 2003, maar zou er vandaag dus 82 geworden zijn.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Mr. Barry White, 82 jaar geleden is hij geboren en jammer genoeg is hij al lang niet meer onder ons. Tijd nu voor theater, nieuwe theaterseizoen is begonnen en Michel van der Aura is er komen bijzitten. Samen met Christine Moons en René de Proft, mensen van het Noordtheater en het Multatuli Theater. En die komen hier even in het kort hun nieuwe productie voorstellen. Antwerpen
1: leeft! Het Noordtheater start dit weekend het seizoen met Kom van dat dak af. Ik zit bij regisseur Christine Moons. Kom van dat dak af, dan denk ik aan Peter Koelewijn.
2: En die heeft er helemaal niks mee te maken. Helemaal niks. Het is een komedie van een Britse auteur, Michael Pertwee. En het is een hilarische deurencomedie.
1: Ja, je hebt het al verklapt, een komedie.
2: Klopt. Het speelt zich af in het dakappartement van Bernard de Donder. Die dacht een rustige avond te hebben, maar dat loopt mis. Komt een inspecteur brand binnen die een aantal juwelendiefs

0: Dus de meerderheid van de acteurs in Antwerps of een iets dat daarop trekt. En we hebben een van de acteurs die uit Sint-Niklaas komt, dus die spreekt in zijn eigen dialect, maar ook wel verstaanbaar hoor.
1: Sint-Niklaas, dat gaat nog net natuurlijk. Ja. Die acteurs, is het een grote cast?
0: We zijn met 5 mensen. Dus dat is niet echt een hele grote cast, maar wel gezellig. Het is een heel toffe ploeg, ja.
1: En voor jou de eerste regie hier in Noordtheater?
0: In het Noordtheater de eerste regie, ja. Ik heb al wel ervaring opgedaan in een aantal andere theaters, onder andere de Perdenstal, ook hier op het Sint-Niklaasplaatsje vroeger. En verder in Ole, Herselt, Turnhout een aantal keren. Dus, ja.
1: Mensen die willen komen kijken, die kunnen tickets bestellen, ik vermoed online.
0: Ja, dat kan via www.noordtheater.be.

0: Multatuli pakt uit het nieuwe seizoen met Was dat vandaag een stuk. Met onder meer René de Proft, die hier bij mij in de zetel zit. René, vertel eens, waarover gaat dat stuk?
1: Ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Het begint heel rommelig, maar uiteindelijk valt het allemaal wel op zijn pootjes. Komt het allemaal wel op zijn pootjes terecht.
0: Het is wat mysterieus, hè? Ja, wat is jouw rol daarin?
1: Ik ben eigenlijk een beetje mezelf. Ik ben een jonge actrice die deel is van een theatergezelschap.
0: En die jonge actrice, is dat op jouw lijf geschreven? Is dat het jouw karakter?
1: Ja, eigenlijk wel. Het heeft een beetje een temperamentje. Dat ik herken mezelf heel hard in het personage dat ik aan het spelen ben.
0: Ik merk ook wel dat er nog wel wat jonge mensen meespelen hier bij Multatuli. Andere theaters klagen daarover. Niet dat jij meespeelt, maar dat zij minder jonge mensen hebben.
1: Ja, nee, dat klopt. Jan is eigenlijk, zit een beetje bij de bron aan jonge acteurs. Omdat zijn zoon zelf, die ook in dit stuk meedoet, Adriaan, samen met mij en dan Keto, die ook meedoet, op de Academie Merksem zitten. Dus wij kennen ook heel veel jonge mensen binnen de theaterwereld. Dus daar heeft Jan een beetje een schat.

0: het kistje gevonden.
1: Jullie zijn met drie jonge acteurs van de academie. Dat wil zeggen dat jullie professioneel willen gaan doorgroeien.
0: Ik ga voor mezelf spreken. Ik ben wel een persoon die daar inderdaad de rest van mijn leven wel in wil verder groeien. Op verschillende aspecten. Ja, het lijkt me wel interessant om mij daar verder in te ontwikkelen. Want dat is ook iets... Dat is echt mijn passie geworden. Ik doe dat nu 15 jaar. Ik kom helemaal tot rust op het podium. Dus dat is wel iets inderdaad dat ik de rest van mijn leven wel verder wil uitgroeien.
1: Meer stress met een interview dan op het podium.
0: Klopt.
1: Mensen die jou aan het werk willen zien met je jonge collega's en de ouderen natuurlijk. Wanneer kunnen die terecht in het Multatuli Theater?
0: Onze première is op 12 september en wij lopen tot half oktober ergens.
1: Informatie?
0: En de informatie en de tickets kunt u vinden op www.multatulitheater.be.

De gezelligste plek om te zitten op zaterdagochtend, het Antwerps terras van Express. Nog tot 12 uur hebben we nog heel wat muziek straks, maar we hebben ook nog lekker Antwerpen natuurlijk. Michel van der Aura, die praat vandaag met de mensen van Cuisine. En onze vaste gast, Patrick van Uitsel, die is er ook weer. En die heeft een aantal Antwerpse uitdrukkingen meegebracht. Dat is allemaal voor het tweede deel van dit Antwerps terras. We hebben ook nog een aantal bekende jarigen van gisteren en van morgen natuurlijk. En daar krijg je nog wat van te horen in de loop van de uitzending. We gaan naar 11 uur met Aha. Dit is hun versie van Crying in the Rain.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: strookje filmmuziek om dit uur mee te openen. Want Late in the Evening van Paul Simon komt uit One Trick Pony. Een film die werd geschreven door Paul Simon en waar hij zelf trouwens de hoofdrol in speelde. We gingen even terug naar 1980.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

De man die in de jaren 80 het meeste aantal nummer 1 hits in Engeland op zijn naam heeft staan. Shakin' Stevens was dat en Cry Just a Little Bit. Ja, ik heb hier nog iemand wiens geboortedag we vandaag op 12 september herdenken. En dat is de Britse zanger David Garrick. De man die we vooral kennen van Dear Mrs. Appleby, maar hij maakte ook ooit een versie van Lady Jane van de Rolling Stones. Hij overleed in 2013, maar zou vandaag 81 geworden zijn.

destijds de doorbraak van David Garrick. Je hoorde Lady Jane in een iets properdere versie dan die van de Rolling Stones. Morgen is Peter Cetera jarig. Die kennen we onder meer van The Glory of Love en ook als zanger van Chicago natuurlijk. Hij wordt er morgen 82. Ja!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Fairground, een van die fijne singles van Simply Red die je regelmatig al wel eens te horen krijgt hier op Express. Maar in dit programma komen ook wat nieuwe singles aan bod. Dit is bijvoorbeeld een nieuwe single van Teddy Swims en die heet Breakup in Reverse.

0: Hij ziet er ongelooflijk ruig uit. Elke centimeter van zijn lijf is getatoeëerd, maar hij komt altijd met fijne singles. Dat was Break Up in Reverse, de nieuwe single van Teddy Swims. En nu terug naar Antwerpen, want Patrick van Uitsel is er komen bijzitten, onze stadsgids, dialectgids zeg maar. En die heeft weer een hele reeks van die hele plezante Antwerpse uitdrukkingen meegebracht. Antwerpen
1: leeft! Dialectgids Patrick van Uitsel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Beste vrienden, hier zijn we weer, hè? En we gaan een klapje doen. Maar we gaan het natuurlijk vandaag weer een klapje doen in de schoonste taal die er is. Wereldtaal, hè? Dicht Antwerps dialect. Ik blijf het zeggen, voor mij de schoonste taal van de wereld. En angstaal is toch uniek, hè? Ik heb er van de wijk weer een paar knappen gehoord en ik kon ze delen met jullie. Ik zal eens iets zeggen, hè, Marcel? Jij me dat gaat verteld van Florke van achter Toeksken, hè? Dat is een abeus dat niet just is, hè? Een abeus dat niet just is. Geweldig toch, hè? Ongelooflijk, hè? Zeg, hey, heb je dat gezien? Die camion? En geen andere camion, Ella. Dat is een accident dat een zwaar koek was. Hè? Amai, police erbij, pompeers erbij. Ja, dat kwam niet goed. Dat was echt wel heel aardig. Een accident dat een zwaar koek was. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Hè? Dat accident is niet genoeg. Nee, deze zwaar koek moet er nog bij. Fantastisch toch? Nou, kom even op de pot zitten. Hè? Want dat is een schuiterij waar je het vlekend schuit van krijgt. Verstaan je dat? Een schuiterij waar je het vlekend schuit van krijgt? Dat is het dan betaald dat je kunt meemaken. Want als je wat plaats in het wc, alla ja, maar dat niet kwalijk nemen. Alle man dogeren en een kakje op zijn gemakje. Had dan de Belgen. Hey, de facteur. Of die van PostNL. Dat is voor zotte worden. Hè? En ik heb dat vroeger 100 keren meegemaakt. Hè? Want ik heb een paar vuurige levens gehad, dat weet je. Ik heb ook nog een winkel gehad. En ik had een collega, maar destijds was die zijn vrije dag. En dan stond ik daar alleen. En dan zag ik 2-3 uur nemen niet. En dan had ik mijn buiken op en dan ging ik op mijn gemakje naar de wc. Ja, en dan zat er 7 man op de deur te kloppen. Hè. Dan is dat gedaan, hè, met dat gemakje op de wc. Dat is echt niet plezant. Hè. En dan deur, het gemakje op de wc. Zeg, maar af en toe zit ik wel eens met een oerwurm. En als je naar Velden Radio Express luistert, kun je dat wel eens hebben, wat natuurlijk zijn. Die mannen spelen bangelijk goede muziek. Hè. Dat is een postje dat maar nooit niet vervuilt. Een oerwurm, wat is dat? Dat is een plotje dat blijft hangen. Hè. Dat is een muziekje waar je blijft mee zitten. Hè. Een oerwurm. Zeg, je weet dat toch? Dat er in koffiekoeken, dat er heel veel koffie in zit, hè? Nee, in koffiekoek zit juist geen koffie in, geen druppel. Dat geef hem onder klein kindjes, hè, kameraad? Geen druppel. Onze beet voert met koffie in koffiekoeken.

En waarom zit er geen druppel koffie in een koffiekoek? Dat is heel simpel, hè? Omdat we dat ook niet nodig hebben. Die koek maken we lager en die geven we aan de kleine mannen. Dus we hadden het er straks over, wij zei. Maar Margrietmoeder, die sprak vroeger over het gemak. Maar nou, Margrietmoeder, die sprak over het kabinet. En mijn vader, die zei altijd het beste huisje. Ach, maar met hem, ik is het beste huisje, hè? En gisteren schoot ik in een lach, want ik was op stap met mijn petekind. En mijn pa de oom, ik zei hem, ik moet even naar mijn brouw. Ik zeg, naar mijn brouw? Ja, zei hij, ik moet naar het toilet. En daar zie je een uit Limburg, hè? Die komt naar het brein, dus zelfs daar hebben ze er woordjes voor het gemak of het wij zijn. Wat is dan weer een shitkant? Ja, tegenwoordig zeiden dat wat minder. Maar dat is een madame, hè, helemaal opgetaloord en die had daar een beetje laat versen. Hè. Dat is een shitkant. Dat is geen mens die had de schuit raaien en dan langs geen kanten. Dat is gewoon een shitkant. Ze verkoopt wel wat strand en strijken, zeiden ze vroeger. Moet je niet meer geziften, hè? Hè? Ik weet het, langs de zaallijn, er werden de beste matchen gespeeld. Hè? De Nant waren bij Snater gewonnen. Hè? Het was eerst 1-1, dan de Vrij toch 2-1. Hè? Ja, iedereen, jammer, of hebben we dat geld van die Vrij er gewoon uithalen, dat weet ik niet. Hè? Als het blijft, hè? Die vent hier niet terug. Die heeft nog maar 1 match gemaakt. Die heeft 2 gouden gemaakt. Ik vang 1 van zijn 2 gouden. Die achterwaartse van een kilo schoen. Niet meer gezieften als het blijft. Laat dat even renderen. We zingen het wel. Hè? Want als je dat niet kunt laten liggen, dan zijn die manogen een azijnpisser. Hè? En wat is dan een azijnpisser? Dat is een zeure mens, hè. Dat zijn mensen die niet zo geer lachen. Hè, waarvan als ze wel eens zeggen, die heeft de vrouw een zeure appel gebeten. Maar ik ben niet dat koud. Want ik moet eerlijk zijn, je weet dat ik geer een heid. Je weet dat ik geer een kook. Ik vind de Granny Smit nog altijd fantastisch lekker. Het enigste waar ik een klein beetje mis, als ik vreugde van langs moeken een Granny Smit krijg en ik zet hem mijn tandjes erin en ik bijt, oh, dan lepen mijn tranen er soms uit, want die appel was zeur, hè. Tegenwoordig, moet ik toch wel zeggen, vind ik ze zeur niet meer. Maar ik vind ze nog altijd waanzinnig, waanzinnig lekker. Dus ik zou zeggen, pluk het appeltje vandaag, geniet van al een dag en heel geren tot de volgende keer. Toedeloos, chocolokes.

cover maken van een hit. Het is niet altijd makkelijk, maar er zijn er die er wonderwel in slagen. Hè? Zoals deze Shaggy met zijn versie van Angel of the Morning. Eens even kijken wie er gisteren jarig was. Moby, die is gisteren 61 geworden. Richard Melville, zo heet hij eigenlijk. Faye Lofsky, de Nederlandse zangeres, werd er gisteren 71. En we vierden ook de verjaardag van de Amerikaanse crooner Harry Connick Jr. Crooner en acteur, moet ik eigenlijk zeggen. Hij is er gisteren 59 geworden. Ter gelegenheid daarvan halen wij zijn Recipe for Love nog eens boven.

WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

En zo hebben we onze wekelijkse meezinger ook weer al gehad. Hè. Zuster Ursula van Rob de Nijs was dat. Voor we het over lekker eten gaan hebben, nog een jarige. Iemand die net afscheid heeft genomen. Weer al eens van Hooverphonic afgelopen week. En morgen, 13 september, viert ze haar 47ste verjaardag. Ik heb het over Gijke Arnaert natuurlijk. 13 september is haar verjaardag en ter gelegenheid daarvan draaien wij nog eens Sometimes van Hooverphonic.

0: 47 wordt ze morgen. Gijke Arnaert van Hooverphonic. Ex-zangeres, dus moet ik eigenlijk zeggen, van Hooverphonic. Nu heeft Hooverphonic al wel een nieuwe single uit, samen met Jasper Erkens. Die is net binnengelopen hier bij ons. Nog niet de kans gehad om die te beluisteren. Maar misschien zit hij volgende week wel in dit Antwerps terras. Nu gaan we het hebben over lekker eten. Want Michel van der Ouwera is er komen bij zitten.
1: Antwerpen leeft!
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: We gaan Chinees eten, dat zeggen we wel eens vaak.

0: iets daartussen eigenlijk.
1: Je kan hier dus geen lumpia of geen nasi goreng bestellen?
0: Daar proberen wij bewust vanaf te blijven eigenlijk. Niks op tegen die gerechten, maar wij doen gewoon andere gerechten beter. Zoals wij staan gekend voor onze huisgemaakte dimsum, onze huisgeroosterde en huisgelakte pekingend, die we al 15 jaar zelf roosteren. We hebben een signatuur kreeftbereiding in de wok en dan hebben wij ook nog een signatuur gestoomde vis. Dat zijn vier gerechten die vast op onze kaart staan en alle overige gerechten die gaan mee met het seizoen. We zitten nu einde zomer, we gaan dan over naar de herfstbereidingen, dan naar de winter enzovoort eigenlijk. Hè. En zo doen we al 15 jaar lang.
1: 15 jaar lang, een jubileum, of dat gevierd wordt, dat wil ik zo meteen weten.

0: Ik zit nog steeds bij Selim van restaurant Cuisine. Ik kan aannemen dat jij dat niet alleen doet. Ben jij de chef?
1: Nee, ik ben de chef niet. Wij zijn met twee in dit restaurant. Ik heb een chef en vennoot, dat is Chuck Tang. Dat is een jeugdvriend van mij. Wij kennen elkaar eigenlijk al van kleins af aan. Onze ouders waren bevriend vroeger. En wij hadden ooit tegen elkaar gezegd, omdat we allebei opgroeiden in een klassiek Chinese restaurant, dat we later iets samen zouden doen. En dat is ook gebeurd in 2011.
0: Dat is intussen 15 jaar geleden. Ja. Wordt dat gevierd?
1: Goh, wij zijn zo niet echt personen die mijlpalen echt vieren. We hebben dat intern wel eens gevierd met het team om door eens te gaan eten. Maar verder proberen we het gewoon bescheiden te houden. We zijn 15 jaar bezig. We zijn er gewoon blij omdat we nog bezig zijn.
0: Je zei er straks dimsum is een van die specialiteiten. Zijn dat dan gestoomde of gebakken? Of is dat een beetje een mix?
1: Voornamelijk de gestoomde selectie die populair is bij ons. Waar de vegetarische en niet-vegetarische. Daarnaast hebben we nog een hele kleine selectie gebakken dimsum ook nog.
0: Waar ik nog niet dieper ben op ingegaan is de wijnkaart. Want je zei ook van dat is toch iets
1: ja,
0: wat...
1: Ja, daar proberen we wel het verschil in te maken. Door toch wel een mooie selectie te zoeken bij de Chinese gerechten. Wat historisch is er geen verbinding, hè, tussen wijn en Chinese keuken. En dat proberen we wel op een leuke manier te verbinden. Wijn en Chinese gerechten.
0: Is dat een moeilijke oefening? Want zijn er bepaalde wijnen dat er echt goed bij gaan? Of is dat...
1: Het is geen gemakkelijke keuken om een wine pairing toe te passen. Omdat wij met heel veel kruiden zitten. Wij zitten ook heel vaak met een sharing principe. Bijvoorbeeld wij werken à la carte met een menu. En in een menu serveren wij vis en vlees tegelijkertijd. Dus moet er eigenlijk ook wel... Ja, nagedacht worden over de selectie. Wat typisch heel goed bij de Chinese keuken gaat, zijn Rieslings, Duitse Pinot Noirs. Eerder de lichte rode wijnen in plaats van de zware rode wijnen. Wijnen met fruit, kruidigheid, gaat altijd wel goed bij onze keuken.
0: Wie eens een kijkje wil nemen in de kaart, ik kan aannemen dat jullie een website hebben.
1: Ja, www.cuisine.be.
0: Cuisine, dat is cuisine en dan Chin van China.
1: Chinois.

Ronan Keating, die was er ook nog bij met Life is a Rollercoaster. Ja, en deze rollercoaster die dondert en die dendert gewoon verder. Met Pat van Loon zo meteen tussen 12 en 2, daarna de Express Jukebox. Dan is er de 80's tussen 6 en 8 hier bij Express. Mark Huilebroek, die krijg je met Showtime te horen tussen 8 en 9. En die heeft ook weer een speciale gast vandaag, dus moeite om te blijven luisteren. Coldplay mag hier afsluiten. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dario G. En een heel feestelijk en ritmisch begin van dit zaterdagmiddagblokje hoorde Carnaval de Paris. Het werd even over 12. Welkom op deze 12e september hier bij Express. Blij dat u ook vanmiddag weer voor ons kiest. Wij serveren u de beste muziek tussen dit en 2 uur. Dit zijn Eternal. Welkom.

om deze nog een keer terug te horen. Inner Circle en Games People Play. 12 september zijn we vandaag. Het is exact 56 jaar geleden toen Smokey Robinson eindelijk zijn eerste Britse nummer 1 hit scoorde. Dat deed hij samen met The Miracles.

aftrapt al in 1967. 3 jaar lang deed het niks en dan werd het nummer plots opgepikt door een aantal Britse radiostations. Het werd in 1970 een eerste nummer 1 hit voor Smokey Robinson en The Miracles. Je hoorde The Tears of a Clown. Wat later zou het nummer ook op 1 komen in de Amerikaanse hitparade.

0: sky.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

8 jaar onderbreking heeft Tom Dice sinds mei van dit jaar nog eens een nieuwe single uit. Dan So Long Goodbye heet hij. En zo net hoorde je ABBA met Money, Money, Money. Zaterdagmiddag, dit is de radio van Stad. Eet smakelijk als u aan tafel zit. Ik neem u heel graag mee terug naar 1982. Saddle up, dit is David Christie.

Daar wordt een mens pas echt gelukkig van. Zalige classic van Neil Diamond. Hij schreef het nummer in 1966. Zette het meteen ook op plaat. En een jaar later zou ook Lulu, u weet wel die van Shout, een hit scoren met The Boat That I Row. Johan Verminnen is 75 ondertussen en is helemaal terug van weg geweest. En binnenkort start hij alsnog zijn afscheidstournee. Begin december begint hij eraan. Hier is hij nog een keer met Ik voel

Eerst een hele mooie ballade, deze We Are All Alone van Rita Coolidge. En daarvoor Johan Verminne, de man die binnenkort dus afscheid neemt van zijn publiek. Hij doorkruist een laatste maal Vlaanderen met zijn afscheidstournee Afscheid van een Zanger. Maar ik heb begrepen dat zowat al zijn optredens haast uitverkocht zijn. Maar misschien kan je nog wel een ticketje op de kop tikken. Snel even checken op johanverminne.be.

0: Sumatra. Anyone for You van George Ezra is ondertussen ook alweer 4 jaar oud. En dit was nog Ricky Martin en Maria.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Best wel een grote hit in 1982 voor Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. 51 jaar geleden, in september 1975, stond dit nummer op 1 in de Amerikaanse hitparade. Hier is Rhinestone Cowboy van Glen Campbell.

Amerikaanse countryzanger Glen Campbell had al 13 top 40 hits achter zijn naam staan toen het hem eindelijk lukte om in 1975 een nummer 1 hit te scoren met deze Rhinestone Cowboy.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Happy hour again, nog tot 2 uur hier bij de Radio van Stad. Dit is deel 2 van het zaterdagmiddagblok. Opnieuw blij dat u kiest voor Express op deze zaterdagmiddag. De House Martins die openden en dit is Donna Summer. Love is in control.

Good Times, Better Times, een van die vele hits van Sir Cliff Richard. Daarvoor Donna Summer and Love is in Control. Leon Rimes, die komt er zo meteen aan, na deze van Cameron Whitcomb. Hier is Kingdom of Fear.

0: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Rhymes de net met Can't Fight the Moonlight. En als u een kind bent van de jaren 80, dan hebt u ongetwijfeld heel vaak gedanst op die prima Franstalige single van Philippe Cataldo, Les Divas du Dancing. 23 jaar geleden, op 7 september 2003, overleed deze man. Ik heb het over Warren Zevon. Hij had ooit een radiohitje met onder meer deze Werewolves of London.

Seven. Deze Amerikaanse satirische liedjeschrijver werd maar 56 en stierf op 7 september 2003. Dat was deze week dus 23 jaar geleden. Je hoorde Werewolves of London.

Night in Bangkok was in de jaren 80 een grote hit voor Murray Head. Het nummer werd geschreven door Benny en Bjorn van ABBA voor de musical Chess. En zo net was er ook nog Take Me to the Matador van Garland Jeffries. Ik neem u mee terug naar 1966 nu. Hier is Petula Clark en I Couldn't Live Without Your Love.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

van heel lang geleden. I couldn't live without your love van Petula Clark. En dit geldt nog altijd als een van de grootste hits van Eurythmics. Zo niet de grootste. Sweet dreams are made of this.

Net hadden we L.D. Barch in het programma met Who's Johnny, was destijds overigens een veel gedraaide plaat hier bij de Radio van Stad. En in deel 1 luisterden we al naar The Tears of a Clown van Smokey Robinson. En ditmaal was het de beurt aan Dave Davis om The Death of a Clown te bezingen. Het was voor hem een solo hit in 67. Dit is Janet Jackson. Don't.

Have You Done For Me Lately? Op de klanken van Janet Jackson nemen wij afscheid. Zometeen na tweeën is er de Express Jukebox. Morgen zijn hier Glenn Fellies en Ronald Meivis van de partij. Maak er nog een fijne zaterdag van en blijf hangen hier bij Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Love Resurrection van Alison Moyet uit 1984 ontstond tijdens een felle discussie aan de telefoon met een goede vriend van haar. Na het ophangen bleven de emoties en specifieke zinnen uit de ruzie door haar hoofd spoken. Dusdanig besloot ze deze frustraties en gedachten direct om te zetten in een spontane songtekst. Diezelfde avond of vlak daarna belde ze producer Steve Jolly op en las hem de geschreven teksten voor. De man ging direct aan de slag, bedacht een melodielijn en belde Moyet al snel terug om het resultaat te laten horen. Samen met zijn partner Tony Swain werd het nummer in de studio verder geproduceerd voor haar debuutalbum Elf. De tekst gaat over het emotionele, de eenzaamheid en ook de hoop op een heropstanding in de liefde. Toch zorgden sommige zinnen destijds voor opgetrokken wenkbrauwen vanwege de nogal seksuele lading. Moyet verklaarde later dat ze niet bewust op zoek was naar provocatie, maar dat ze eerder was beïnvloed door blueslegendes zoals Janis Joplin en Big Mama Thornton, die vaak met dubbelzinnigheden werkten. Om het gevoel van leegte en wederopstanding te versterken, werd de clip opgenomen in de woestijn van Israël. Hoewel de Amerikaanse muziekzender MTV de clip tijdelijk bande vanwege de suggestieve tekst, groeide het nummer in de zomer van 1984 uiteindelijk toch uit tot een wereldwijde hit en bereikte onder andere de top 10 in het Verenigd Koninkrijk.

0: Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.
1: Dit is Radio Express.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan met deze Golden 60s aflevering nog eens de instrumentale tour op. Instrumentals waren erg populair in de jaren 60, vooral bij gitaargroepen zoals The Shadows, The Tornadoes, The Gentes of The Surfaris. Maar één groep stak er met kop en schouders bovenuit en dat waren de vier heren van The Ventures. Een groepje afkomstig uit het Amerikaanse Seattle. Zij namen in 1960 hun debuutalbum op met de gelijknamige titel. Het album bestond hoofdzakelijk uit covers. Zo ook hun grootste hit Walk, Don't Run. Oprichter Bob Bogle hoorde het nummer voor het eerst op het album van Chet Atkins. Maar die had het dan weer gehoord bij de schrijver van deze tune, namelijk Johnny Smith in 1954. Dankzij een plaatselijk radiostation die de tune gebruikte om het nieuws aan te kondigen, bleef dit liedje bij de meeste luisteraars in het oor hangen en kregen de Ventures een flinke duw in de juiste richting. Het werd uiteindelijk een wereldwijde hit en ze hadden het meest succes ermee in Japan. De Ventures kregen in 2008 een plaatsje in de Rock'n'Roll Hall of Fame. De heren zullen elk decennium tot in de jaren 2000 een nieuwe versie van dit nummer lanceren. De eerste was slechts 4 jaar na de eerste uitgave in 1964. Van de jaren 70 tune maakten ze een disco-deuntje. In de 80's zetten ze een heavy metal versie neer en bij die van het nieuwe millennium voegde men ook een saxofoon toe. Maar wij gaan de eerste versie van deze Venture-klassieker op je loslaten. Dit is Walk, Don't Run.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kinsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kinsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Ouragan uit 1986 was oorspronkelijk helemaal niet voor een prinses bedoeld, maar belandde uiteindelijk via een reeks afwijzingen en een slimme marketingtruc bij Stefanie van Monaco. De Italiaanse componist Romano Musumara en tekstschrijfster Marie Leonore schreven het nummer begin jaren 80 al. Musumara was in die tijd de vaste hitmaker van de immens populaire Franse zangeres Jeanne Mas. Hij bood het nummer als eerste aan haar aan. Jeanne Mas weigerde het lied echt resoluut, omdat ze vond dat de melodie te veel leek op haar eerdere hit Johnny Johnny. De Franse producer Yves Rose, destijds ook beter bekend onder de artiestennaam Jean-François Michael, rook een enorme commerciële kans. Hij besefte dat een nummer over een orkaan perfect paste bij het rebelse, stormachtige imago van de jonge prinses Stefanie, die destijds volop in de spotlight stond als de wilde Grimaldi-telg. Stefanie, die destijds in de modewereld actief was, hoorde de demo en was direct op slag verliefd op het lied. Toen ze besloot het nummer op te nemen, was haar vader absoluut niet blij daarmee. Hij vond hun muzikale carrière ongepast voor een lid van de koninklijke familie. Het zorgde ook voor flinke spanningen binnen het paleis, maar Stefanie zette haar zin door en dook in Parijs de studio in om de vocalen op te nemen. Toen de single in 1986 op de markt kwam, sloeg deze in als een bom. Bijgevolg steeg Ouragan direct naar de eerste plaats in Frankrijk en bleef daar 10 weken onafgebroken staan, waarmee het alle verkooprecords van dat jaar verbrak.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weiën, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hoi beste luisteraars van Radio Express, het is hier Gary Hegger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen niet van een leien dakje en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit Alles kan een mens gelukkig maken uit 1989 is eigenlijk een aaneenschakeling van toevalligheden die uiteindelijk leidde tot een van de grootste Nederlandstalige hits ooit. De song ontstond als onderdeeltje van het album Iedereen is anders van de band Het Goede Doel, waarop diverse gastzangers te horen waren. René Vroeger was destijds een aanstormend talent dat uitsluitend in het Engels zong. Hij zou oorspronkelijk een ander liedje zingen, maar zijn platenmaatschappij gaf geen toestemming voor een Nederlandstalig uitstapje. Toen de toestemming er eindelijk kwam, was zijn oorspronkelijke liedje al aan een andere artiest gegeven. Henk Westbroek en Henk Temmink schreven daarop razendsnel een nieuw nummer voor hem. Westbroek gaf later ook aan in interviews dat hij de tekst zo stoont als een aap schreef. Maar dat loonde. Bovendien was René Vroeger tijdens de opnamedag ook flink verkouden. Desondanks werd de opname gebruikt, wat volgens sommigen juist bijdroeg aan de karakteristieke klank van het nummer. Het was DJ Erik de Zwart die het potentieel zag en voorstelde om het als single uit te brengen. Wat ook de definitieve doorbraak betekende voor Vroeger bij het grote publiek. De tekst Een eigen huis, een plek onder de zon werd zo iconisch dat de combinatie in 2018 officieel werd opgenomen in De Dikke Vandalen.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Tot 6 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popgeschiedenis. Dit is de Express Jukebox.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Zometeen luisteren we naar een echte traditional. De song Dream a Little Dream of Me werd voor het eerst vertolkt in de jaren 30 door componisten Fabian André en Wilbur Schwand. Het was de beroemde tekstschrijver Gus Kahn die de songtekst schreef in 1931.

2003 toen ze 6 jaar jong was. Toen hij het leven liet en te pletter stortte in een liftkoker, kwam de herinnering bij Michel weer boven. Mama Cass zong het met haar frele stemgeluid. Eerst heel zacht, maar daarna draaide men de volumeknop in de studio wat harder. Zo klonk het als een ode aan de versie uit de jaren 30. Uiteindelijk zal Mama Cass de enige zijn die credits krijgt bij deze opname. De mama's en de papa's zullen kort erna splitten en Mama Cass ging solo, waarbij Dream a Little Dream haar grootste hit zou worden. Om de plaat te promoten plaatste Dunhill Records advertenties in magazines met een foto van een naakte Cass Elliot liggend in een bed van madeliefjes. Haar corpulente lichaam choqueerde en Mama Cass werd het boegbeeld voor de dames met een maatje meer.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Het was haar vader, een pianist, die de Italiaanse Laura Pausini ertoe aanzette te zingen. En ze werkte zich met de single La Solitudine, vertaald De Eenzaamheid, meteen in de spotlights. Dat nummer werd geschreven door drie Italianen die er toen nog een andere job moesten op nahouden om rond te komen. Maar het nummer sprak Pausini meteen aan. Ze zong het op het 43ste muziekfestival van Sanremo en won er ook de derde prijs mee in de categorie nieuwkomers. La Solitudine werd meteen op single uitgebracht, werd in Italië een behoorlijke hit en eens het in het najaar van 1993 Europees was gelanceerd, werd Laura Pausini er op slag ook beroemd mee in Frankrijk, Nederland en bij ons. Het nummer is een sfeervolle ballad over een meisje, Anna, dat verlangt naar haar vriend met wie ze op aandringen van haar familie heeft moeten breken. Toen Laura het wilde vertolken, vroeg ze de songschrijvers Anna te vervangen door Marco en ervoor te zorgen dat ze het liedje kon vertolken vanuit het standpunt van het meisje zelf. Marco was de naam van mijn toenmalige vriendje met wie het niet zo goed liep. Vandaar dat het nummer me zo aansprak, het me zo diep raakte en ik het bijgevolg ook zo overtuigend kon vertolken, vertelde Laura er zelf ooit over. Sindsdien is het nummer in Italië uitgegroeid tot een klassieker. En ook bij ons is La Solitudine ongetwijfeld het best gekende liedje van Pausini. Ook al had ze daarna wel meer hits en wist ze een succesvolle internationale carrière uit te bouwen.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express.
5: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson uit 1986 werd meteen ook de internationale doorbraak, waarmee ze zich definitief losmaakte van de schaduw van haar beroemde familie. De song, afkomstig van haar toenmalige derde studioalbum Control, schoot meteen door naar een nummer 1 in Nederland en markeerde dan ook het begin van een succesvolle carrière. Na 2 onsuccesvolle platen en een verbroken huwelijk met James DeBarge nam Janet het heft in eigen handen. Ze dumpte haar vader als manager, verhuisde naar Minneapolis en sloot zich aan bij de producers Jimmy Jam en Terry Lewis. Het tweetal schreef de track oorspronkelijk voor zichzelf, maar Janet zag meteen de potentie. De tekst werd aangepast aan haar persoonlijke situatie. Met andere woorden, een vrouw die genoeg heeft van loze beloftes en vraagt: What have you done for me lately? De funky en feministische track markeerde haar internationale doorbraak en het begin van een succesvolle solo-carrière. De plaat stond als hoogste notering op een nummer 4 in de States en een nummer 3 in Engeland en werd zo ook de anthem van haar nieuwe onafhankelijke sound.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Winkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: En 3, 2, 1.
4: Here comes the music.
5: Hey, man, call the
6: Showtime.
7: Are you ready?
8: I'm ready.
7: Go!
9: Music.

Queen of Disco, dat was haar bijnaam in de jaren 70. Miss Donna Summer uiteraard met Love is Unkind. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Tja, Donna Summer is haar carrière ooit begonnen als musicalster in Duitsland. Heeft haar Giorgio Moroder leren kennen en toen kwam het de ene hit na de andere. Hier bij Showtime ook de ene leuke plaat na de andere. Strakjes heb ik wat te vertellen rond een nummer van twee Franstalige producers. En die hebben zich gebaseerd op Amerikaanse films voor een hit. Dat is voor strakjes eerst een bizar nieuwsbericht uit eigen land. Want een jongeman heeft positief getest en wijst naar Haribo-snoepjes. Met dat gehalte heeft de rechter gezegd, dat kan niet, u moet toch iets gevoeld hebben. Nee, ik dacht inderdaad, zijn er niet zo een keer Haribo-snoepjes met cannabis in omloop geweest? Die jongeman had zelf geen logische verklaring verder voor zijn verhaal op die speekseltest en die positieve controle. De jongeman ging dus te raden bij de media, want ja, met drugs, daar heeft hij zelf naar eigen zeggen niks mee te maken. Nu, het parket was niet echt overtuigd van zijn uitleg en hij moest er natuurlijk alweer een boete betalen. Oh ja, er is alweer een special guest vandaag in de show. Mag ik straks jullie speciale aandacht vragen voor niemand minder dan Lisa Stansfield. Twee keer heb ik een babbeltje met haar, had ik een babbeltje met haar. En dat kan je straks nog eens terugbeluisteren hier in Showtime. Eerst Simply Red, dit is The Right Thing. In the

Manchester Soul van de Royer uit Manchester, Mick Hucknall en Simply Red met Do The Right Thing. Ja, Do The Right Thing. Ruben van Gucht, die duikt tegenwoordig op in elk televisieprogramma zo'n beetje. Gelukkig nog niet bij ons op de radio, tenzij hij een plaat zou gemaakt hebben. Met die man weet je maar nooit. Even op de playlist kijken. Lisa Stansfield, The Eagle, strakjes, Pommelien. Nee, het zit goed. En dit is The Riddle, maar wel van Gigi D'Agostino.

De vette 90s beats hier van Gigi D'Agostino. Het nummer komt uit de jaren 80 oorspronkelijk van Nick Kershaw. Dat was The Riddle. En je hoort het al, we hadden het over 90s beats. Zou er ook zoiets bestaan als Millie's beats? Ah wel ja, dat bestaat zeer zeker. En ook alweer een nummer uit de jaren 80 van Rockwell. Somebody's Watching Me. Hier in de Nili's uitvoering van Beat Freaks. Het is een danspraatje geworden en klinkt ook op radio.

niks veranderd aan het nummer, behalve de beats dan nog vetter dan ze al waren. Beat Freaks, hun versie, en Somebody's Watching Me. Ja, over special guests gesproken, Pomulien, die kan er ook wat van. Dan staat ze daar plotseling op Pukkelpop samen met Mo. En weet je wat er nu gebeurt? Nu staat ze plotseling hier bij mij, in Showtime. Hier is Pomulien en Mo. Hey,

0: Je kent misschien wel de disco-uitvoering van The Spinners uit 1980, maar dit was de originele Working My Way Back to You, Babe, van Frankie Valli en de Four Seasons, zo typerend met dat stemgeluid. Zeg vrienden, ooit gehoord van kachelbenen? Kachelbenen. Ja, het klinkt als een kwaal uit grootmoeders tijd en dat was het oorspronkelijk ook.
1: Nomme pietjes, zeg.
0: Ja, maak het maar mee, zou ik zeggen. De aandoening is trouwens weer springlevend, want wie te lang met zijn laptop op de schoot zit, loopt hetzelfde risico als wie vroeger te lang bij de kachel zat. Artsen van de University Hospitals of Leicester in Groot-Brittannië behandelden namelijk een tiener die thuisonderwijs kreeg en wel tot 8 uur per dag een laptop op zijn buik of zijn schoot had liggen. Om na de lessen dan ook nog eens wat te beginnen gamen. Je kent dat met die tieners. Gevolg was het Toasted Skin Syndrome of Verbrande Huid Syndroom. Of zeg maar, kachelbenen.

0: Hitmakers van Hotel California, uiteraard de Eagles met One of These Nights. Strakjes onze special guest in de show, dat is niemand minder dan Lisa Stansfield.
1: Elan, een minuut voor Brussel.
0: Oh, maar die is er blijkbaar nog niet helemaal klaar voor, dus dat is voor strakjes. Is het goed als we intussen tijd wat lawaai maken op de radio? Echte punk, als het ware, maar beluisterbare punk hoor. Uit Antwerpen, dit zijn de Kids. En

Misschien is acteren voor haar weggelegd en is dat voor haar de real thing. Lisa Stansfield, het is de laatste tijd wat stil rond haar, maar ze scoorde jaren geleden met onder andere de real thing. Strakjes nog meer Lisa Stansfield hier in Showtime met haar zwevende jazzy funk soul muziek. En dit is R&B in Showtime van...

Ja, het was zo'n jaar of 20 geleden de muziekstijl op de radio. Samen met Destiny's Child, Beyoncé en vele andere R&B-artiesten. Blue Cantrell en Hit 'Em Up Style. Zeg, heb je de nieuwe van Felix de Laat al gehoord? Wie zeg je, Felix de Laat? Ja, natuurlijk, dat is de grote man achter Lost Frequencies.

0: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.
1: Here comes the music. Hey,

0: Een van de warmste stemmen die Vlaanderen ooit gekend heeft. Louis Neefs, zaliger met Jennifer Jennings. Ik heb een, ja, zeg maar iets wat bizar, maar ook spannend bericht voor jullie. Het gaat over een muziekje uit de jaren 70. Namelijk OK Chicago van Resonance, of Resonance moet ik zeggen, want het gaat om een nummer van een Franse producer. Zijn naam is Pierre Bachelet, als je dat wat zegt. Pierre Bachelet was een Fransman bekend van tv-series en films. Onder de bekende films waarvoor hij de muziek maakte bevinden zich drie delen van Emmanuel en ook Histoire d'eau. Maar Bachelet was ook muzikaal actief. Zo scoorde hij onder meer als The Peppers met Pepperbox. En dat liedje was jarenlang de tune van Sportweekend op de Vlaamse televisie, de BRT, zeg maar. Met OK Chicago scoorde Bachelet. Samen met Matt Camisson en Pierre-Alain Gattin, bediende trouwens ook bij de Peppers, zat hij achter het discoproject Voyage. Als Resonance, of Resonance, 1974 scoorde hij in 1974 een grote zomerrit in de Lage Landen. Mag ik jullie wel een beetje waarschuwen voor geweerschoten die voorkomen in het nummer? Het is een rare plaat. Ik denk dat het tegenwoordig dat ik niet meer in hitparades zou kunnen geraken. Maar dit is de plaat waarvan ik spreek. OK, Chicago.
1: OK.

Dat voor wie de jaren 70 niet meegemaakt heeft, gek zou je kunnen stellen, maar dit was een zomerhit in 1974, toen in de top 10 van de hitlijsten in Vlaanderen en Nederland, Okay Chicago van de Fransman Pierre Bachelet onder de naam Resonance, het is maar dat je het weet. Straks deel 2 van mijn gesprekje met Lisa Stansfield, eerst naar de

0: Ah, ja, ja, Alicia Stansfield met All Around the World. Dit was de showtime voor vandaag.
1: Zeg, Markske, uwe velo gaat vertrekken, hè?
2: Ah?
1: Allee, hop, op uw velo.
0: Ik ben er weg mee. Tot de volgende.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee van plan.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.